Zinsen. Een goede kinderfors. Op paardkoek in je handen. Je vesting in je noma. En tonines. A marchas, a encontros, a concertos, a emoção, a energia.